0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

Thank you.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen er door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, past het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Drum Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
1: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
0: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
2: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. Hè. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
0: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte staat bij afrit Oostvoorde 5 kilometer file door scheuren in de weg 10 minuten vertraging. De N218 Spijkenisse-Oostvoorne staat bij de N15 3 kilometer file. Om dezelfde reden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemer COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
1: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
0: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
2: We gaan aan de slag met de opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
0: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam-Maasvlakte 4 kilometer file bij de Stuurhofbrug. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer file. Op de N211 Hoek van Holland-Den Haag-Zuid 2 kilometer file bij de A4, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
1: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
0: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
2: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt, in garage, box, op zolders. Soms onder een bed en dat is buitengewoon gevaarlijk.
0: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Ypenburg 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langs reden, redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein 8 km file door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht, omrijden via de A13... Op de A4 Rotterdam-Den Haag 3 km file bij Ypenburg. Een kwartier vertraging door een ongeluk, gebruikte parallelbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A20-hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie 3 kilometer. 10 minuten vertraging op de N210 Schoonhoven-Rotterdam tussen Krimp aan IJssel en de N219 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Gouwe.

everyone.

hele jongen. Mijn god, waar ben ik weer aan begonnen? Als FOMO mens was. Maar als ik één wens had, had ik gewenst dat ik gewoon in mijn nest lag. In plaats van om 6 uur in de snackbar. Maar fuck het, we leven. Dus bestel de

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat bij Knoop het Hoflied 4 kilometer file, vertraging van 5 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda ook 5 minuten extra bij Moordrecht. 10 minuten op de N210 Rotterdam-Schoonhoven tussen Rivium en Krimpen aan de IJssel 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: You are so pretty.
1: Vixen. Vixen.
0: You are so pretty.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A20 hoek van Holland richting Gouda met 5 kilometer bij Moordrecht, 5 minuten vertraging ook. Een kwartier op de N15 Maasvlakte Rotterdam, weer door de problemen bij de Suurhofbrug. Dus de linkerrijstrook is nog altijd dicht. Op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel een kwartier vertraging in 3 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N211 hoek van Holland-Den Haag bij de A4, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyad. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan ruim 10 files. De meeste files veroorzaken niet veel meer dan 5 minuten vertraging. Op de A4 daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. Op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Voor de Zuurhofbrug een half uur vertraging door werkzaamheden. Op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10 Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
6: Gouwestad. Spinderella cut it up one time.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Waar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg in de regio West. Er staat 130 kilometer file. De langste files staan op de A4, daarna richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein, 10 minuten oponthoud. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Brechtseplein en Zwijndrecht, 20 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Brechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd, is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In de regio West staat 130 kilometer file. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Nieuw-Vennep en Knoopend Ketelplein, een uur extra reistijd. A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten en Woerden, een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A16 Rotterdam richting Breda, voor Dordrecht een kwartier. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knoopend Bresseplein, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. 100 jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In de regio West staan de langste files nog op de A4. Daarna richting Rotterdam. Van knooppunt Ketelplein 10 minuten oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt de Brechtseplein 10 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwe Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
8: Engage.
9: Let's roll, baby.
8: Yes.

0: Een lekkere opening van deze Listen to the Music. Je hoort de In Excess. En,
1: muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the Music op Gouwe Stad Radio.
0: Een grappig detail van deze plaat is dat de gitaar hiervan een tijdje was opgenomen in 1982 al. En pas 6 jaar later werd het uiteindelijk de basis voor die plaat van In Excess. Toen Michael Hutchins er ook een tekst bij schreef. De zanger van In Excess dus. Welkom bij een nieuwe Listen to the Music. Het is Gouwe Stad Radio waar je naar luistert. We mogen weer een uur lang de lekkerste plaatjes aan jou uitserveren. Dat doen we met veel plezier iedere week. Op de dinsdag en op de vrijdag van 6 tot 7. Muziek van vroeger, muziek van nu en ook misschien wel platen die je nog helemaal niet kent. Blijf er gewoon lekker bij en laat je verrassen door de muziek van vandaag. Dit is de Bauza en Magnetic.

Ja, toch wel het geluid van de zomer ook, hè? Deze van de Bauza. You're the Magnetic. Hier in Listen to the Music. Ook al is het inmiddels herfst, we kunnen de plaat gewoon nog lekker draaien. Om nog even terug te kijken op die lekkere zomer van dit afgelopen jaar. We gaan naar de jaren 70 toe met de plaat van Electric Light Orchestra. Ze brachten een beetje een disco-gerelateerde plaat uit. Discoveries heette die. Met erop onder andere Don't Bring Me Down. Maar ook deze stond erop. Dit is Shine a Little Love.

De jaren 80, ze zijn nooit weg geweest. Sterker nog, we omarmen ze ook in dit programma. Wat een lekkere muziek blijft dit nog steeds. En dit is ook een goed voorbeeld van zo'n plaat uit de 80's die gewoon echt nog steeds staat als een huis. Dat was Skriddy Polliddy en Absolute hier in dit programma. We gaan verder met de nieuwe van Olivia Dean. Dit is I've Seen It.

Een echte najaarsplaat toch wel hoor, dit. The Art of Loving, dat is het album van Olivia Dean. En dit is de laatste track op die plaat. Dat was I've Seen It. Listen to the music. We zijn inmiddels een minuut of 20 onderweg in dit radioprogramma. Hier bij Gouden Stad Radio. Hier in Listen to the Music maken we altijd een connectie tussen twee platen die op een of andere manier iets met elkaar te maken hebben. En aan jou dan weer de taak om te kijken of je kan ontdekken, ontrafelen wat de link is tussen de komende twee platen. Nou, ik heb weer een mooie voor je kunnen selecteren, dus ik wens je heel veel succes.

De link van vandaag in deze Listen to the Music. Als eerste hoorde je de Talking Heads en Once in a Lifetime. En twee van de leden van de Talking Heads, namelijk Tina Weymouth en Chris Frantz, die zijn ook uitgesplitst op een gegeven moment in deze band. Dat was namelijk de Tom Tom Club. Dat hadden ze ook opgericht en dat leverde een soort zijprojectje voor hen op. Met onder andere deze leuke hit uit 1981. Yo, de Wordy Rapping Hood. Als link voor vandaag, samen dus met Once in a Lifetime. Hier in Listen to the Music.

Komen straks nog een plaat tegen die haar al wekenlang op de hielen zit in de Billboard Hot 100. Maar ja, ze wijkt gewoon niet van de eerste plaats. Sterker nog, ze staat inmiddels al 24 weken bovenaan die Billboard Hot 100. De hitlijst van Amerika. Dat was Ella Langley en Tuesday in Texas. Hold

0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
2: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
3: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
4: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
5: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
6: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
2: Nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaarsdam.
5: Gouwestad Radio.
6: 100%

0: zeker een doorbraak voor deze dame. Maar ja, ze heeft dus nog steeds die Ella Langley voor haar neus staan in Amerika. Maar ook in Nederland doet ze het goed hoor met deze plaat. Dat is Stella Lefty en Boston. Voorafgegaan door Simply Red en Holding Back the Years.
1: De vergeten plaat.
0: We geven iedere week een heel mooi podium aan de platen die je bijna nooit meer op de radio hoort. En dat zijn platen die echt wel goed zijn hoor. Maar op een of andere manier worden ze gewoon niet meer gedraaid. Worden ze niet meer opgepakt door de radiostations. Deze plaat heeft ook wel heel veel aandacht gekregen aan het begin van de jaren 90. Het is een plaat van een vrouwelijke rockartiest die helaas vorige week overleed. Daardoor kwam ik eigenlijk weer een beetje in aanraking met het nummer. Want ja, het was echt een heel fijne rockplaat van een dame uit Canada. En die plaat die leverde destijds heel veel airplay op. Onder andere ook in Amerika en Canada zelf ook. Maar ook zeker ook in Nederland waar die veel werd gedraaid. Want ja, die vrouwelijke rockartiesten waren destijds best wel populair. Ook in het midden van de jaren 90. Denk bijvoorbeeld maar aan Melissa Etheridge, aan Alanis Morissette, Meredith Brooks. Dat soort artiesten die hoor je eigenlijk bijna niet meer zo met dit soort muziek. Nou, dit is ook een voorbeeld van zo'n vrouw dus die destijds heel veel lekkere gitaarplaten uitbracht. Haar naam is Sass Jordan en ik zei het al dus, vorige week overleden, slechts 64 jaar oud, dus helemaal niet zo oud geworden. En ja, ze heeft dus wel een heel mooi nummer wat ze achterlaat. Dat is deze, Make You a Believer. Ik wil hem graag nog een keer aan je laten horen.

stoere rock zoals het tegenwoordig niet meer zo populair is. Maar wel in het midden van de jaren 90 en ook aan het begin van dat decennium deed dit het heel erg goed. Deze ook, deze plaat van Seth Jordan. Ja, helaas dus veel te vroeg overleden. En ik wilde haar toch nog een keer een mooi podium geven in dit programma met haar vergeten plaat. Maar wel een voorbeeld dus van een plaat die niet meer vergeten moet worden eigenlijk, vind ik dan zelf. Dat was hem dus. Make You a Believer. Dat was Seth Jordan dus, die ook toe gaan voegen aan het lijstje met al die vergeten plaatjes. Die kun je vinden in Spotify.

0: Mark Morrison, Return of the Mac, de plaat die we draaiden als eerste. En daarna hoorde je Mel VF, de band die vroeger door het leven ging als Mel en Vintage Future, maar tegenwoordig dus Mel VF heet. Komen gewoon uit Nederland en het is de band rond zangeres Mel Jonk. Dat is weer de kleindochter van Piet Veerman. Ja, zo zie je maar weer. De appel valt niet ver van de boom, want zij kan ook een aardig nootje zingen. Dat is Missing You dus die we draaiden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Listen to the Music voor vandaag. Ik laat je achter met een lekkere lange uitvoering van een plaat uit het verleden. En ik heb vandaag een goede extended version gevonden hoor. Eentje uit 1988 van een band rond een zingende familie. De familie Womack. Womack en Womack, die hoor je in de lange uitvoering van Teardrops. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.
1: Listen to the remix.
2: Attention!
3: All the music you want.
4: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
1: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners, ja, ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
0: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
2: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak daar excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
0: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwe Stad Radio.

Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Going Underground, aflevering 1413 van vrijdag 9 oktober 2026. Op Goudstad Radio, maar ook op Indie XL. Welkom bij deze uitzending, die heel is gevuld met live-opnames van nummers die wat langer duren. We begonnen met Joe Madman en de Sidewalkers, het nummer The Great Eye in the Sky. Opgenomen is zowat tijdens een afscheidsoptreden daar op 5 april 2024. Een wat ruwe opname, ik ben op zoek nog naar de multitracks die er zijn, maar dat duurt even voordat ik die te pakken krijg. En als ik die heb, dan zou ik een keer een veel betere versie kunnen laten horen. Maar goed, dat is het begin van deze uitzending met lange uitvoeringen. De langere nummers die live zijn gespeeld in de uitzending of die ik live heb opgenomen. Live in de uitzending is eigenlijk het meeste wat er voorbij komt. Zoals bijvoorbeeld deze van 17 mei 2024. Toen was de band Laura Palmer uit Den Haag en Delft bij bezoek. En ze speelden een hele leuke set waarvan ze het laatste nummer Hardcore noemden. Dat was een nummer dat niet op de LP was verschenen die toen net uit was, maar het is wel als bonustrack later op internet verschenen. Hier hoor je dus de live versie, opgenomen dus live in Going Underground op 17 mei 2024. Laura Palmer.

Terugkijk op een aantal sessies die ik heb gedaan, op live opnames die ik heb gedaan, die lekker lang duren. Waarom doe ik dat? Omdat niet altijd alle releases die uitkomen even interessant zijn om een complete uitzending mee te vullen. Dus dan spaar ik ze even een beetje op en maak ik er later een inhaaluitzending van. Dit is een ander soort uitzending dus die dan ik dan gebruik om de gaten ermee te vullen. En daar hoorde je dus nu archiefopnames. In het geval van 8 december 2023 toen ik een sessie deed met Thames. Ik moet eerlijkheidshalve bij zeggen dat dit een iets andere sessie was dan anders. Normaal gesproken maak ik zelf altijd de mix. Alleen nu moesten ze hun nieuwe geluidsman inwerken. Dus hadden we afgesproken dat zij met alle spullen hierheen kwamen. En dat ik dus de mix kreeg die de geluidsman zou maken. Vandaar dat deze misschien ietsjes beter klinkt dan wat ik zelf doe. Want hier natuurlijk allerlei extra effecten aan toegevoegd waren. Maar goed, je hoorde dus Burn van Thames van 8 december 1923. Van een sessie die voor Going Underground is gedaan. Een andere band die niet veel later hier in de studio kwam. Op 12 januari 2024 brak kort daarna door. Ze deden een optreden op de Eurosonic Noorderslag. Tekende een platencontract en zijn daarna gewoon redelijk over de top gegaan. Op dit moment zijn ze wel weer bezig met nieuwe optredens, omdat de zanger daarnaast ook nog een andere band heeft. Maar deze band waar ik het nu over heb, het is de band Heath uit Den Haag. Die zijn zeker nog actief. En een nummer dat ze dus toen live speelden is het openingsnummer van de sessie die ze dus toen deden. Het nummer Isaac's Marble. Titelnummer van de plaat die ze later in 2024 uit zouden brengen. Hier hoor je dus de live versie, Isaac's Marble, live by Going Underground. Hier is

psychedelische rock van Heath hoorde je de alternatieve gitaar met gitaarrock met daarbij country invloeden van Rena Holt, de Hurricane, opgenomen op 22 mei dit jaar, ook live in Going Underground. Een extra lange uitvoering, want de single die ze heeft uitgebracht is een stuk korter. En wat deze sessie nog wel een beetje opvoerde was dat de bassist nog maar 3 dagen bij de band zat. Hij had 1 keer geoefend en verder dus de nummers beluisterd en hij speelde gewoon vlekkeloos mee. Dus dat is een wel een stuk professionaliteit natuurlijk. Maar goed, de hele band is prima om elkaar ingespeeld. Dus dat is een hele leuke sessie. Dit was het laatste nummer van Hurricane, dus van Rena Holt, die je misschien zou kunnen kennen van programma's als Talent Unplugged en The Winner Takes It All, waar ze dus een gooi deed naar grotere roem, die ze helaas daar niet heeft gehaald, maar ze is wel hard aan bezig om dat op andere manieren wel te bereiken. Rena Holt dus met Hurricane van 22 mei van dit jaar in Going Underground. Een andere band die op eigen kracht wel erg goed doet, is de band Semuta. Ze komen oorspronkelijk uit Gouda, heette vroeger Zuster Zonnebloem, en ze hebben de afgelopen jaren al aardig wat hoge ogen gegooid en ze treden over het land op. Ze hebben pas een nieuwe plaat uitgebracht, dus een half jaar geleden ongeveer. Maar daarvoor was er een andere plaat die heet, ongeveer als ik het goed aan mijn hoofd heb. En die hebben ze toen nog onder naam Zuster Zonnebloem uitgebracht. En zeker wel de moeite waard zijn de plaat die dus de psychedelische rock speelt. In dit geval nog een beetje invloeden van, laten we zeggen, een beetje Janis Joplin en Grateful Dead en heel de flauwe power beweging. Ze waren op 3 mei 2024 live in de uitzending. En ze speelden toen dus een volle set. Een bezinderende set, kan ik wel zeggen. En een van die nummers ervan is de nummer Folklore. Hier hoor je dus het huidige Semuta, toen onder de naam Zuster Zonnebloem, met Folklore. Live in Going Underground op 3 mei 2024. Deze hele uitzending is dus gevuld met opnames uit het archief. Omdat er even niks, naar mijn idee, niet veel interessant was om een hele uitzending mee te vullen aan nieuwe releases. Daar gaan we volgende week meer doen. Maar goed, straks meer. Hier eerst Zuster Zonnebloem met Folklore.

Met deze live uitvoering van Folklore door Zuster Zonnebloem, wat tegenwoordig Samuta heet, zijn we weer bij het einde gekomen van deze Going Underground aflevering 1413 van vrijdag 9 oktober 2026. Volgende week ga ik weer gewoon uit de platenkast graaien van wat er de laatste week aan promos binnen is gekomen. En er komen er dingen bij die dus op die dag uit zijn gekomen, ook dingen die dus afgelopen weken zijn uitgekomen. Zoals bijvoorbeeld Trimhouse, die hebben vandaag een nieuwe plaat uitgebracht die Blisters heet. Of Blister, en daarvan ga ik een nummer draaien wat als single is verschenen, Plovdiv. Hier hoor je tot het eind van deze uitzending Trimhouse met Plovdiv. Ik zou zeggen, fijn weekend. Tot volgende week. En heel veel plezier. En ook nog de groet aan de mensen aan IndieXS. IndieXL bedoel ik. Ik gooi alle dingen door de war, geloof ik. Oké, goed. Kan wel gebeuren. In ieder geval, heel veel plezier. Fijn weekend. En alle mensen, luisteraars van IndieXL, ook heel veel fijne weekends. Ik zou zeggen, tot volgende week. Hier is Trimhouse met Plovdiv. Van de vandaag verschenen plaat Blister. Fijne dagen. Doei!

En we gaan nog een klein beetje tijd over hebben. Ook nog een nummer van de Ofsels met Better Jew. Die brachten vorige week het 5-year plan EP uit. We gaan nu een nummer, How Does It Feel? Maar nu echt, tot ziens. Doei!

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
1: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
0: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakte gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
2: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
0: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
8: Gouwenstad. U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
9: Gouwenstad Radio presenteert
10: de Golden Oldies Revival.
9: Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
11: Nostalgische Gouden Ouwe.
9: Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris.

0: Ja, zo beginnen we vrolijk luisteraars met de Golden Oldies Revival. Uptown Girl uit 1983. Kwam die op nummertje 8. 8 weken in de top 40. En Uptown Girl, ja, uit stad. Ja, lekker. Lekker nummertje om te beginnen. Met achter de knoppen. Daar hebben we hem weer. Remco Bologna. Ja, we zitten weer vrolijk. En we gaan er een lekker uurtje van maken. In 1963 maakte hij hier een hit van. En het blijft een prachtig nummer. Ik heb hem op LP. Nog steeds.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust.

Ja, gezelligheid, de top hier in de studio. Luisteraars, weer een lekker stroopwafeltje erbij gekregen van Ben. Die hier de vorige uurtje lekker de dichters heeft gepresenteerd natuurlijk. Ho, de Dave Clark 5, dat hakte er lekker in, Remco. Goeie drums, goede echo. En dat was al in 1964 het geval. Ze stoten de Beatles bam van de eerste plaats af met dit nummer. Ze hebben niet zoveel... Ja, ze hebben, nou, dat is niet waar. Ze hebben nog wel andere hits gehad. Dit was toch wel hun grootste. Bereikte de tweede plaats in Canada. In Nederland stegen tot de vierde. En in 1993 werd het nummer opnieuw uitgebracht als CD-single. Moet je maar eens even je schoon nagaan. Ongelooflijk. Het nummer staat op de naam van Mike Smith en Dave Clark. En het nummer werd gedragen. Ja, dat kun je horen door de drums. Dat vind ik ook mooi van Dave Clark en de saxofoon van Dennis Payton. Elke regel wordt ingezet door de zanger Mike Smith, waarna de rest van de groep invalt. En ja, opvallend, en dat vind ik ook lekker, is het overbloedig. Het overvloedig gebruik van de echo. Wij gaan door met de eerste single, want jullie hebben ook singeltjes gekozen. Ik heb er 6 gepost. En vanuit die 6 fotootjes, of 2 foto's van 6 singles moet ik eerlijk zeggen, hebben jullie weer gekozen. En dan ben ik blij om. De eerste is van de Kings en die werd gekozen door Jan Kok, Remco Bologne en Marco Leeuwerik. Jan Kok zei, ja, dat is gewoon mijn favoriete groep. Prachtig. Marco Leeuwerik zei, ja, ik had het moeilijk om te kiezen. Dat vonden wel meer mensen, maar ja, dan maar deze van de Kings. Dead End Street, een nummer van Remco Bologne ook, had ik maar genoemd. Ja, want die zit aan de overkant. Het is een nummer van de Britse rockgroep The Kings uit 1966. Het nummer is geschreven door Ray Davies, bijna altijd. En staat niet op een solo-album of een studio-album van de groep. Het is echt een single. Goed, we gaan er naar luisteren en het blijft een goed nummer, hoor. Hij kwam nummertje 5 in 1966. De eerste single. Kraakt die een beetje.

0: onion cellar. Yeah, yeah, yeah. Here they are. Here they are. The Beatles.
1: Ja, luisteraars, dat hebben we natuurlijk allemaal gehoord. En ja, ik denk dat vele mensen toch wel naar de CD-platenzaak zijn gerend om hem te halen. De nieuwe Rubber Soul editie met ja, nieuwe uitvoeringen, outtakes, nieuwe mixen. En mensen die denken, ja, dat wil ik toch hebben, die gaan dat kopen. En je hebt er een uitgebreidere box van natuurlijk, zoals altijd, met LP's en CD's. En een wat kleinere, er is ook een 2-CD-box verschenen met outtakes. Die versies zijn er ook van andere albums van de Beatles. En ook nog een Blu-ray. En daar ga ik stiekem maar eens achteraan, geloof ik. Want ja, de rest heb ik toch al, klinkt het een beetje. Goed, de Beatles. We gaan naar Rubber Soul dus. Nieuwe uitgaan. Ja, ik heb een nieuwe mix van Girl, heb ik gevonden. Ja, dat blijft een mooi nummer. En ja, dit is een iets andere outtake. Take dus gewoon. Ze hebben die plaat trouwens in behoorlijk weinig, hebben weinig takes nodig gehad om het op te nemen, om het goed op te nemen. Rubber Soul. Maar we gaan luisteren naar een van de mooiste nummers. En daarna de Beach Boys uiteraard. Uit 1966, een jaar later. Pet Sounds, ja, het meesterwerk van Brian Wilson. Tenminste, ja, dat kunnen we zeggen. Het eerste meesterwerk, Smile, kwam ook nog. Dat heb ik hier op mijn borst zitten in het t-shirt. Het is niet te geloven. Goed, de Beatles, daar gaan we naar luisteren. Girl, Rubber Soul. Is there

Ja, luister, ze zijn nog steeds bezig met de Golden Oldies Revival. En we gaan door met het tweede singeltje wat jullie hebben gekozen. Die is uit 1972. Het werd geen hit, maar een tip. Ja, prachtige plaat vind ik het nog altijd. Een van de mooiste. Toen ik hem hoorde, was ik gelijk verkocht. Ik was toen 12. En het singeltje, ja, dat heb ik nog steeds. Aphrodite's Child hebben we het over. Break. Harry van Plitterswijk zei hetzelfde. Wat een prachtige single blijft dit nog altijd. Je kunt het ook het begin van de progrock noemen. Willem Sluik, die sloot zich daarbij aan. En die zei ook, wat een schitterende single blijft dit toch van Aphrodite's Child. Je hoort niet Demis Roussos, maar de andere leden in topvorm. Break, de tweede single. En kraakt die nog?

Ja, mooi is dat van het album Jailbreak, hoorde je Thin Lizzy. Uit de 70s natuurlijk, The Boys Are Back in Town. En we gaan naar de derde single, want dat is de hoe, van het album Sellout. Kwam dit singeltje op nummertje 5 en dat werd gekozen door Joop Schouten, een trouwe luisteraar van dit programma. Pictures of Lily is een single van de Britse rockband The Who. Het uitgegeven in april 67 en kwam in de top 5 in het Verenigd Koninkrijk. Verenigde Staten werd het een hit, 50ste plaats. Ik moet het niet verder. Het nummer werd geschreven door songwriter-gitarist Pete Townsend. Die stelde dat het nummer primair over masturbatie gaat. Terwijl het nummer eerder werd uitgelicht op verschillende contonaties. Zoals ja, Pictures of Lily Help Me Sleep at Night. Ja, dat werd helemaal niet gedacht dat het daarover ging eigenlijk. Maar goed, het gaat erover. En dat geeft het toch wel, als je dan luistert, een ander gevoel, moet ik zeggen. Goed, kwam dus op nummertje 5. De derde single. We gaan gewoon luisteren of die een beetje kraakt, Remco. Want ik wil er veel meer over zeggen. Doe ik maar niet. Pictures of Lily, The Who.

Ja, er werd altijd gezegd dat dit nummer eigenlijk voor de Temptations bedoeld was. Maar ja, dat werd toch eventjes in 2008 in een interview voor het blad Mojo... werd dat van tafel geveegd door het oorspronkelijke Contour-lid Joe Billingsley. Die zei, nee, dat is niet waar. Het werd eerst aan ons gegeven. En ja, het was de bedoeling dat als wij het niet leuk zouden vinden... dat het dan aan de Temptations gegeven zou worden. Oké. Goed, de Motown-oprichter Berry Gordy... die had het nummer geschreven. Je hoort de schreeuwige zang lekker. Rauw van Billy Gordon van de Contours. Later werd het nog opgenomen door de Britse band Brian Poole en de Tremolo's. Dat is ook een leuke uitvoering trouwens. Want die hadden er wel in Engeland een nummer 1-1-1 hit mee. Goed, we gaan naar de vierde single, luisteraars. En dat is er eentje van de Trucks, With a Girl Like You. En Gert-Jan Geluk, die koos hem. En er is nog een leuk verhaal aan. Wij gingen in 1982 gingen we naar Alphen in een hele grote hal. Was er zo'n 60s revival. En daar traden ze ook op. En ja, de Trucks die gaven een beetje een shit optreden. Die waren er niet zo bij. Een vriend van mij, die was een biertje aan het drinken. En die gooide zo'n glas bier over die zanger van de Trucks heen. Die reageerde gewoon niet. Die zong gewoon door. Ik ben het nooit vergeten. De Trucks, With a Girl Like You, 1967.

Ja, prachtige plaat van Chai Coltrane is dit. Een nummer van de Amerikaanse zangeres. Dus het nummer werd uitgebracht op haar debuutalbum. Chai Coltrane 72, Go Like Elijah is ook zo'n nummer. Natuurlijk wat erop staat, prachtig. Geschreven door Coltrane dus en geproduceerd door Turi French. Ze bezingt in het nummer iemand met wie zij lange tijd vriend is geweest. Maar ja, die tegen haar gelogen heeft, is altijd heel vervelend natuurlijk. Hierdoor is zijn vriendschap voorbij. Het nummer werd uitgebracht als single in de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Joegoslavië. De plaat werd alleen in Nederland een hit. Het kwam hier alleen op nummertje 11 in de Veronica Top 40 Radio Veronica. Ja, dat is ook al apart, dus alleen hier een hit. We gaan naar de vijfde single die jullie hebben gekozen. Mieke van Niekerk en Nenneke de Recht kozen. Deze plaat van de Turtles uit Los Angeles, ja, jaren 60 van de 20e eeuw. Prachtig singeltje. Ja, ze waren natuurlijk heel erg bekend door Happy Together. Maar dit is ook een mooi hoor. We gaan er gewoon naar luisteren. Naar Eleanor.

0: 1968, Neil Young, Buffalo Springfield, On the Way Home. Prachtig nummer, met Stephen Stills natuurlijk in de gelederen ook. We gaan nog even terug naar de Beatles, naar het prachtige album Rubber Soul. We hebben hier een andere take van Michelle. Ik wil het nog even laten horen.
1: Michelle, take one.
2: One, two, three, four.

Ja, mooi is dat toch. We gaan eruit, luisteraars. En ik wil Remco Bologne bedanken voor de techniek, uiteraard. Want we gaan eruit met een hele mooie. En ik wil jullie nog even bedanken. Ik wil jullie ook nog even bedanken voor... ja, dat jullie de moeite hebben genomen om naar de singles te kijken en te kiezen. Want ja, ik vind dat toch wel heel wat dat jullie weer gekozen hebben. Heel leuk. Het geeft het programma kleur, luisteraars. Daar gaat het om. De laatste single die we hebben, Stephen Stills. We are not helpless. Maak er wat van. Helpless, we are men. What lies between us? It can be set aside.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
1: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
0: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
2: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
0: Waterschappen hebben er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM. In

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
1: Ik sprak daar net ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
0: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
2: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
3: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
0: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad.
6: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.